0: een spoek. Ik oester die wonen in de moeren, en ben of weer op verloren. En achter keer met die demonen, die deden al geen personen. Die deden in een labyrinth bij drijven, dat drinnen moest maar eeuwig blijven.
1: Maar dit haus is leer, dit haus is leer, ja dit haus is leer.